0: in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon, met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivier en Land Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNoord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio-nieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Kranendonk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio-nieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In West-Betuwe kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

with fire.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: carvendo.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Uray in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Oorschot kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013-518-1903.
2: Ook het maximale uit

jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Wave speelde vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Amerikaanse vicepresident Vance komt vandaag aan in Zwitserland voor overleg met Iran. Hij hoopt vooruitgang te boeken bij het stoppen van de aanvallen op Libanon en rond het Iraanse nucleaire programma. De gesprekken gaan over de uitwerking van het eerdere akkoord dat moet leiden tot een vredesplan. Daarin staat dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of aanschaffen. Nog onduidelijk is wat er moet gebeuren met de enorme hoeveelheid verrijkt uranium die Iran al in zijn bezit heeft. De Britse premier Starmer treedt naar verwachting morgen af, meldt de krant The Observer. Volgens de krant vindt Starmer zijn positie onhoudbaar geworden na aanhoudende kritiek binnen zijn partij. Een regeringsbron benadrukt dat de premier zich voorlopig volledig op zijn werk blijft richten. Starmer lag onder vuur door de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Daarna won partijgenoot Burnham een parlementszetel, zodat hij nu een gooi kan doen naar het partijleiderschap. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
4: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Jos van der Pas en luister langs de Maas naar het kristalhelder geluid en de mooiste muziek van Rivierenland Radio.

0: Vandaag wordt het opnieuw warm tot zeer warm. Er zijn perioden met zon, maar vooral in het zuiden en oosten kan nog een enkele regen- of onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuidoosten. In het midden en zuiden voelt het drukkend warm aan. De noordoostenwind is zwak tot matig, aan de kust soms vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog, morgen is er veel zon en wordt het nog warmer, tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 21 juni. Rond 21 juni 1970 groeit de nasleep van de eerste Earth Day uit tot een wereldwijde milieubeweging. Steeds meer landen gaan aandacht besteden aan vervuiling en natuurbehoud. Het bewustzijn over klimaat en milieu begint sterk toe te nemen. Dit vormt de basis voor latere internationale klimaatakkoorden. Op 21 juni 1982 wordt John Hinckley Jr. niet schuldig verklaard wegens waanzin na de aanslag op de Amerikaanse president Ronald Reagan. De uitspraak leidt tot grote maatschappelijke discussie in de VS. Veel Amerikanen vinden het oordeel controversieel. Het verandert de manier waarop rechtssystemen omgaan met psychische stoornissen. Op 21 juni 1982 wordt prins William geboren, de zoon van prins Charles en prinses Diana. Hij wordt later een van de belangrijkste leden van het Britse koningshuis. Zijn leven staat vanaf zijn geboorte volop in de wereldwijde belangstelling. Vandaag de dag is hij troonopvolger van het Verenigd Koninkrijk. Vandaag is de geboortedag van onder andere prins van Wales, prins William, rallyrijder Gerard de Rooy, actrice en zangeres Juliette Lewis en televisieacteur Michael Cross. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt. Oh, oh.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio. Headlines.
8: Dit is Jos Staan met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariana en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Einduitslag 0-0. De Amerikaance vicepresident Vance komt vandaag aan in Zwitserland voor overleg met Iran. De Britse premier Starmer treedt naar verwachting morgen af, meldt de krant The Observer. Het weer, zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten.
8: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
10: In Valkenswaard kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.
11: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
12: Flair, door het oog van de nacht.
13: Het

0: Burenland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige Park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zal worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tributebands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit drie topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel.

0: Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee. Op sociale media circuleren beelden waarop de verdachte vernielingen aanricht en anti-islamitische neuzen roept. Volgens de politie lijken de aanvallen gericht te zijn geweest tegen moslims. Premier Swinney noemt het geweld onaanvaardbaar en zegt dat er geen plaats is voor racisme en intolerantie. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen, en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht.
2: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Wave speelde vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.

0: Vandaag wordt het opnieuw warm tot zeer warm. Er zijn perioden met zon, maar vooral in het zuiden en oosten kan nog een enkele regen- of onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuidoosten. In het midden en zuiden voelt het drukkend warm aan. De noordoostenwind is zwak tot matig, aan de kust soms vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog, morgen is er veel zon en wordt het nog warmer, tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 21 juni. Rond 21 juni 1970 groeit de nasleep van de eerste Earth Day uit tot een wereldwijde milieubeweging. Steeds meer landen gaan aandacht besteden aan vervuiling en natuurbehoud. Het bewustzijn over klimaat en milieu begint sterk toe te nemen. Dit vormt de basis voor latere internationale klimaatakkoorden. Op 21 juni 1982 wordt John Hinckley Jr. niet schuldig verklaard wegens waanzin na de aanslag op de Amerikaanse president Ronald Reagan. De uitspraak leidt tot grote maatschappelijke discussie in de VS. Veel Amerikanen vinden het oordeel controversieel. Het verandert de manier waarop rechtssystemen omgaan met psychische stoornissen. Op 21 juni 1982 wordt prins William geboren, de zoon van prins Charles en prinses Diana. Hij wordt later een van de belangrijkste leden van het Britse koningshuis. Zijn leven staat vanaf zijn geboorte volop in de wereldwijde belangstelling. Vandaag de dag is hij troonopvolger van het Verenigd Koninkrijk. Vandaag is de geboortedag van onder andere de prins van Wales, prins William, rallyrijder Gerard de Roy, actrice en zangeres Juliette Lewis en televisieacteur Michael Cross. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden.
8: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariana en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Einduitslag 0-0. Het weer, zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten.
6: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hi, dit is Dena en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.

0: Nederland Radio Info.
1: Intense Festival Oosterwijk is het grootste driedaagse dancefestival dat volledig draait om de hardere stijlen zoals hardstyle, wall en hardcore. De event vindt plaats 5 tot en met 7 juni op het terrein van Sportpark Den Donk in Oosterwijk en trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit zowel binnen als buitenland. Wat Intense uniek maakt is de totaalbeleving. Bezoekers stappen op een compleet gethematiseerde wereld binnen waarin alles tot in detail is uitgewerkt. Het gaat van gigantische stages tot spectaculaire eindshows met vuurwerk en creatieve, decoratieve en entertainment buiten de muziek om. Verwacht een line-up van DJ's als D-Block, Stefan, Sub-Zero Project, Rebellion, Radical Redemption, Future Noise, The Tweakers en Sigmode. Er zijn een aantal namen die op Intense zullen komen, dus in Oosterwijk.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: een flitsende 50 feitje.
1: Dominic David Fike, geboren op 30 december 1995 in Naples, Florida, is een Amerikaans singer, songwriter en acteur. Hij leerde op 10-jarige leeftijd gitaar spelen en brak door via SoundCloud. In 2018 tekende hij bij Columbia Records en bracht zijn debuut-EP Don't Forget About Me Demos uit. Pike bracht in 2020 zijn eerste album What Could Possibly Go Wrong uit, gevolgd door Sunburn in 2023. Hij is ook bekend van zijn acteerrol in de serie Euphoria. White Keys is een single die Dominic Pike op 14 november 2025 uitbracht via Columbia Records. De track was oorspronkelijk al in 2020 gelekt, maar werd officieel uitgebracht na aanhoudende vraag van fans.
0: Flitsende 50, feitje.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06 44 43 77 99.

0: personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. In Washington zijn meerdere mensen aangehouden vanwege vermeend vandalisme bij de beroemde Reflecting Pool van het Lincoln Memorial. President Donald Trump stelt dat beschadigingen hebben geleid tot nieuwe reparaties aan de onlangs gerenoveerde vijver. Onder de aangehouden personen zou ook voormalig Olympisch kanovaarder David Carter Hearn zijn. Hij ontkent vandalisme en zegt alleen loslatende verf te hebben aangeraakt. De Britse koning Charles gaat als eerste vorst in de geschiedenis zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Buckingham Palace zegt dat de koning zelf op deze stap heeft aangedrongen om de transparantie van het koningshuis te vergroten. Britse vorsten zijn voor bepaalde belastingen vrijgesteld, al betalen ze al tientallen jaren vrijwillig belasting. De belastinggegevens van Charles worden donderdag gepubliceerd als onderdeel van de jaarlijkse financiële verantwoording van het Britse Hof. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werk werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Anselina, ik woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Vandaag wordt het opnieuw warm tot zeer warm. Er zijn perioden met zon, maar vooral in het zuiden en oosten kan nog een enkele regen- of onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuidoosten. In het midden en zuiden voelt het drukkend warm aan. De noordoostenwind is zwak tot matig, aan de kust soms vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog, morgen is er veel zon en wordt het nog warmer, tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Oh.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 21 juni. Rond 21 juni 1970 groeit de nasleep van de eerste Earth Day uit tot een wereldwijde milieubeweging. Steeds meer landen gaan aandacht besteden aan vervuiling en natuurbehoud. Het bewustzijn over klimaat en milieu begint sterk toe te nemen. Dit vormt de basis voor latere internationale klimaatakkoorden. Op 21 juni 1982 wordt John Hinckley Jr. niet schuldig verklaard wegens waanzin na de aanslag op de Amerikaanse president Ronald Reagan. De uitspraak leidt tot grote maatschappelijke discussie in de VS. Veel Amerikanen vinden het oordeel controversieel. Het verandert de manier waarop rechtssystemen omgaan met psychische stoornissen. Op 21 juni 1982 wordt prins William geboren, de zoon van prins Charles en prinses Diana. Hij wordt later een van de belangrijkste leden van het Britse koningshuis. Zijn leven staat vanaf zijn geboorte volop in de wereldwijde belangstelling. Vandaag de dag is hij troonopvolger van het Verenigd Koninkrijk. Vandaag is de geboortedag van onder andere de prins van Wales, prins William, rallyrijder Gerard de Roy, actrice en zangeres Juliette Lewis en televisieacteur Michael Cross. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap. Met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost. @rivierenlandradio.nl
1: Flessenpost. @rivierenlandradio.nl
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken. Online.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. In Washington zijn meerdere mensen aangehouden vanwege vermeend vandalisme bij de beroemde reflecting pool van het Lincoln Memorial. De Britse koning Charles gaat als eerste vorst in de geschiedenis zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken.
2: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee.
1: Het weer, zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In 's-Hertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
7: Dit is Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
8: Dit is de flitsschijf van deze week.
9: Flair, door het oog van de nacht.

0: Nederland Radio Info.
1: De kermis van Best belooft opnieuw een van de gezelligste evenementen van de regio te worden. Het centrum van het dorp verzamelen slechts tientallen attracties, spelzaken en eetkraampjes die jong en oud meerdere dagen zullen vermaken. Overdag hangt er een ontspannen familiesfeer met kleurrijke draaimolens, botsauto's en kinderattracties. In de avond is er volop verlichting, muziek en drukte in een levendige en feestelijke ambiance. De kermis van Best vindt dit jaar plaats van 3 juli tot en met 8 juli en bevat ook weer vele grote en ook nieuwe attracties. Kijk op kermisbest.nl voor meer informatie.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: radio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 te maken met een hogere energierekening door het verdwijnen van de salderingsregeling. Die kan voor een gemiddeld huishouden oplopen met ruim 300 tot 440 euro per jaar. Toch blijven zonnepanelen financieel aantrekkelijk, aldus gaslicht.com. De organisatie adviseert zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom direct te gebruiken, bijvoorbeeld voor de wasmachine, droger, airco of het opladen van een elektrische auto, en daarmee jaarlijks honderden euro's te besparen. Miljoenen Brazilianen zijn opgeschrikt door een opvallende noodmelding op hun telefoon. In het bericht werd gewaarschuwd voor een aanval van buitenaardse wezens. De melding verscheen in 9 steden, woonden São Paulo, Rio de Janeiro en Brasilia, en ging gepaard met een luid alarmsignaal. De Braziliaanse autoriteiten benadrukken dat er geen sprake was van een noodsituatie. Volgens de Nationale Burgerbescherming heeft een onbevoegde van buitenaf toegang gekregen tot het waarschuwingssysteem. De politie onderzoekt de zaak. Het KNMI heeft code oranje voor Limburg vannacht ingetrokken. De waarschuwing gold vanwege zware onweersbuien met kans op hagel, veel regen en stevige windstoten. Voor Limburg en meerdere andere provincies blijft wel code geel van kracht voor plaatselijke onweersbuien. Daarnaast geldt in vrijwel heel Nederland nog een waarschuwing voor hitte. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

0: Vandaag wordt het opnieuw warm tot zeer warm. Er zijn perioden met zon, maar vooral in het zuiden en oosten kan nog een enkele regen- of onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuidoosten. In het midden en zuiden voelt het drukkend warm aan. De noordoostenwind is zwak tot matig, aan de kust soms vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog, morgen is er veel zon en wordt het nog warmer, tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 21 juni. Rond 21 juni 1970 groeit de nasleep van de eerste Earth Day uit tot een wereldwijde milieubeweging. Steeds meer landen gaan aandacht besteden aan vervuiling en natuurbehoud. Het bewustzijn over klimaat en milieu begint sterk toe te nemen. Dit vormt de basis voor latere internationale klimaatakkoorden. Op 21 juni 1982 wordt John Hinckley Jr. niet schuldig verklaard wegens waanzin na de aanslag op de Amerikaanse president Ronald Reagan. De uitspraak leidt tot grote maatschappelijke discussie in de VS. Veel Amerikanen vinden het oordeel controversieel. Het verandert de manier waarop rechtssystemen omgaan met psychische stoornissen. Op 21 juni 1982 wordt prins William geboren, de zoon van prins Charles en prinses Diana. Hij wordt later een van de belangrijkste leden van het Britse koningshuis. Zijn leven staat vanaf zijn geboorte volop in de wereldwijde belangstelling. Vandaag de dag is hij troonopvolger van het Verenigd Koninkrijk. Vandaag is de geboortedag van onder andere prins van Wales, prins William, rallyrijder Gerard de Rooy, actrice en zangeres Juliette Lewis en televisieacteur Michael Cross. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost. @rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost. @rivierenlandradio.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: U zoekt correcte en nette consumenten?
4: Nette consumenten.
3: Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines.
7: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 te maken met een hogere energierekening door het verdwijnen van de salderingsregeling. Miljoenen Brazilianen zijn opgeschrikt door een opvallende noodmelding op hun telefoon. In het bericht werd gewaarschuwd voor een aanval van buitenaardse wezens. De ANMI heeft code oranje voor Limburg vannacht ingetrokken. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Het weer, zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
9: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
10: Hey, hallo, mijn naam is Erik uit Den Bosch en ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.

0: Rijnland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige Park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zou worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tributebands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit drie topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Sorry I'm Here for Someone Else is een emotioneel geladen nummer van Benson Boone, uitgebracht op 27 februari 2025. Het lied vertelt een verhaal over ongemakkelijke ontmoetingen met een ex-geliefde en de loyaliteit aan een nieuwe partner. Benson Boone, een Amerikaanse singer-songwriter, brak door met zijn grote hit Ghost Town en staat bekend om zijn intieme en persoonlijke teksten. Met zijn krachtige stem en meeslepende melodieën heeft hij wereldwijd miljoenen fans. Dit nummer benadrukt zijn talent om complexe emoties om te zetten in muziek die raakt. Een prachtig voorbeeld van zijn groei als artiest.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.

0: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. De kwestie tussen Israël en Libanon wordt gezien als het grootste struikelblok voor het akkoord. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Met de noodverordening mag de handhaving nu mensen wegsturen. Het is ook verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Bij Russische aanvallen op verschillende regio's in de Oekraïne zijn gisteren en vannacht tenminste 8 mensen gedood en meer dan 30 gewonden gevallen. Dit melden lokale autoriteiten. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwde gisteravond dat Rusland een grote aanval aan het voorbereiden is en zei dat zijn volk goed op zichzelf moest passen. Rusland meldt dat er vannacht 239 Oekraïnse drones zijn uitgeschakeld. En in Brazilië werden dit weekend mensen in meerdere steden ineens opgeschrikt door een alarmmelding op hun mobiele telefoon. Er werd daarin gewaarschuwd voor een aanval van buitenlandse wezens. Volgens de Braziliaanse autoriteiten ging het om een onbekende persoon of instantie die illegaal toegang had gevonden tot het alarmeringssysteem. De zaak wordt onderzocht en het systeem is uit voorzorg offline gehaald. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Mark Raden. Ik luister naar Angstelingen naar Rivierenland Radio.

0: Mink DeVille was dit. Een Spanish Troll. Het is 10:00 geweest op zondagochtend, 21 juni 2026. Zeg goedemorgen, rustig aan het ontbijt. Bakje koffie, bakje thee. Tussen de rivieren genieten van de mooiste muziek. Dit is Rivierenland Radio met René in de morgen tot een uurtje of 12. Zometeen geef ik je even het WhatsApp-nummer. Kun je ons ook contacten als je bijvoorbeeld een leuk liedje wilt aanvragen. Laat het ons dan gewoon even weten. Goedemorgen.
1: Tot 12 uur is dit René in de morgen.

0: Nederland Radio Info.
1: Het jaarlijkse paardensportevenement TIO Rotterdam vindt dit jaar plaats, 18 tot en met 21 juni, in het Kralingse Bos in Rotterdam. Het evenement geldt als het belangrijkste internationale hippische concours van Nederland en behoort wereldwijd tot de meest prestigieuze 5-sterrenconcours in de paardensport. Tijdens de 77e editie komen internationale topcombinaties in dressuur en spring samen voor wedstrijden op het hoogste niveau. TIO, dus 18, 19, 20 en 21 juni, Kralingse Bos, Rotterdam.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Gerard Joling was dit. Maak me gek voor Jacqueline. Ze vroeg dat liedje aan. Nou, Gerard Joling die gaat stoppen met solo-concerten. Hij gaat afscheidsconcerten geven volgend jaar. Maar met toppers blijft hij nog steeds actief. Dat heeft hij ook gezegd. En er komt misschien ook wel weer een nieuwe real life show voor Gerard Joling. Zou leuk zijn. Roy Orbison hoorde je ook nog.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio. Headlines.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Bij Russische aanvallen op verschillende regio's in de Oekraïne zijn gisteren en vannacht tenminste 8 mensen gedood en meer dan 30 gewonden gevallen. En in Brazilië werden dit weekend mensen in meerdere steden ineens opgeschrikt door een alarmmelding op hun mobiele telefoon. Volgens de Braziliaanse autoriteiten ging het om een onbekende persoon of instantie die illegaal toegang had gevonden tot het alarmeringssysteem. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: In Sint-Pietersgestel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Soul Sister was dit. And the way to your heart op Rivierenland Radio. Goedemorgen, je mag ons ook een appje sturen natuurlijk. Als je dat wilt tenminste. De WhatsApp, het nummer, dat is 06-44-43-77-99. Komen wat leuke appjes binnen en dat vind ik dan weer hartstikke leuk. Stuur ons gerust even een bericht. Zometeen even de celebs met je doornemen. Welke zijn er geboren op de datum van vandaag? Het is de 21ste van de maand juni. En straks ook nog wat historische feitjes. Maar nu eerst even een liedje dat gaat over een flesje ketchup. Je moet er maar opkomen ook, hè? Het is wel een grote hit geweest. Last Ketchup.

Fleetwood Mac was dit. En Don't Stop, ook nog Last Ketchup en de Ketchup Song... zegt de celebs die geboren zijn op de datum van vandaag. Frans voetballer Michel Platini. Geboren 1955, Brits DJ en zangeres Sanique, 1968 geboren. Nederlands acteur Fetja van Huwet. Geboren 1973 en Lana Del Rey, Amerikaans zangeres... werd geboren 1986. Soul to Soul is dit.

0: Rijnland Radio Info.
1: Pinkpop vindt ook dit jaar weer plaats. 19 tot en met 21 juni dit jaar op het Megalandterrein in Landgraaf. Dat is het zuiden van Limburg. Festival viert zijn 55e editie en brengt opnieuw een mix van internationale headliners, alternatieve rock, ex-popartiesten en opkomende namen samen. Het vier is op het terrein traditioneel bekend als toegankelijk en energiek en je verwacht optredens van onder andere The Foo Fighters, The Cure, 21 Pilots, Halsey, Editors, Sarah Larsson, Teddy Swims en vele, vele anderen. Pinkpop.nl, meer informatie.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
8: U zoekt correcte en nette consumenten?
9: Nette consumenten.
8: Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van €2,1 miljoen opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. De opbrengst van de Nacht van de Vluchteling gaat naar noodhulp in Libanon, de Democratische Republiek Congo, Somalië, Afghanistan, Burkina Faso en Oekraïne. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuis, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Dit was het radionieuws op

0: Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: In Bokstel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Sister Sledge en he's the greatest dancer. Het is 11 uur geweest op zondagochtend. Goedemorgen. Ik ben René. Wie ben jij? Dat mag je me laten weten. Het is de 21ste van de maand juni 2026. Zometeen even wat historische feitjes. Wat gebeurde er zo in het verleden? We gaan even kijken naar het wereldkampioenschap voetbal. Welke wedstrijden staan er op het programma voor vandaag? Ook dat hoor je zo meteen. En Martin die heeft ons een bericht gestuurd. Zou je een toepasselijk liedje willen draaien van de Dire Straits? Met het mooie weer. Twisting by the pool. Voor iedereen die bij de pool lekker een beetje aan het chillen is. Nou, dat gaan we zo meteen doen, Martin.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

George Michael was dit, Freedom. Wat een geweldig zanger was dat, hè? Ook veel te vroeg overleden. Maar ja, gekke dingen gedaan natuurlijk. Zeg, het WK voetbal, best wel belangrijk voor de mensen die van voetbal houden natuurlijk. Er zijn vannacht al wat wedstrijden gespeeld, maar de wedstrijden die je nog zou kunnen kijken vanavond om 6 uur. Spanje gaat voetballen tegen Saoedi-Arabië. Nou, moet ik dan even een lijstje invullen? Nou, die gaat Spanje winnen. En België, die voetbalt om 9 uur vanavond tegen Iran. Nou, die gaat België natuurlijk makkelijk winnen, dus ja. Goeie voorspeller, Rick, hè? Of het dan uitkomt, dat is een tweede natuurlijk. Goedemorgen, Lady Gaga is dit. Die with the

0: Vierenland Radio Info.
1: De kermis van Best belooft opnieuw een van de gezelligste evenementen van de regio te worden. Het centrum van het dorp verzamelen zich tientallen attracties, spelzaken en eetkraampjes die jong en oud meerdere dagen zullen vermaken. Overdag hangt er een ontspannen familiesfeer met kleurrijke draaimolens, botsauto's en kinderattracties. In de avond is er volop verlichting, muziek en drukte in een levendige en feestelijke ambiance. De kermis van Best vindt dit jaar plaats van 3 juli tot en met 8 juli en bevat ook weer vele grote en ook nieuwe attracties. Kermisbest.nl voor meer informatie.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Ongeveer een 20 minuten geleden kreeg ik een appje binnen van Martin. Zou je een mooi weerliedje willen draaien? Twisting by the Pool van de Dire Straits. Nou, dat hebben we gedaan voor je, Martin. Dankjewel voor het aanvragen. Die with a Smile, Lady Gaga, hoorde je ook nog. Dit is Rivierenland Radio. 50 jaar muziek verzameld. En die mooiste liedjes die hoor je op dit radiostation.

0: Sebastien door met een heel goed liedje. Kurt Nielsen, She's So High. En plots was hij ook weer verdwenen. Want ik dacht bij mezelf, die kon wel eens een blijvertje worden met goede muziek. Maar dat was niet het geval. Dat was toch jammer ook, hè?
1: René in de morgen.
2: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
3: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek. Het QUE.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat? Dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuy. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

Justin De Bilt was dit. Cheerio. Het is de nummer 1 op dit moment. Zomerhit van 2026 zou je kunnen zeggen. En Justin is al heel lang bezig met het maken van muziek. Maar die was aan het wachten op die ene hit. En ik heb hem maanden geleden ook verteld. Nou, gefeliciteerd Justin. Die hit heb je te pakken. Je staat op 1. Nou, fantastisch toch? Wet, wishing I was lucky. En zo meteen So Emotional van Whitney Houston.

0: So Emotional was dit van Whitney Houston.
1: René Huizinga.
0: Ook nog wet, wishing I was lucky. 21 juni, even wat historische feitjes voor je. Wat gebeurde er zo in het verleden? 1948, de introductie van de langspeelplaat, oftewel de LP, vindt plaats in New York. Het eerste Nijntje-boek komt uit in 1955. 1979, Sony lanceert de eerste Walkman. Dat is zo'n dingetje waar je cassettebandjes in kan doen. Wie heeft hem niet gehad? Ja. 1988, Nederlands elftal verslaat West-Duitsland in de halve finale van het EK voetbal. In Hamburg wordt deze wedstrijd gespeeld. En Nederland wint die wedstrijd met 2-1. En later wordt Nederland Europees kampioen natuurlijk. En dan twee gratis kranten, de Metro en de Spits. Die verschijnen voor het eerst in Nederland in 1999.

0: Nederlands Radio Info.
1: Dinner on Air. Het is een van de grootste punk, hardcore en metalcore festivals van de Benelux. Het vindt plaats 25 tot en met 27 juni op de Zijlbergseweg in IJsselstein, dat ligt in Noord-Limburg. Het driedaagse festival staat bekend om zijn energieke sfeer, zijn sterke communitygevoel en een mix van internationale headliners en opkomende alternatieve acts. Ja, ik trek duizenden bezoekers uit heel Europa naar het festivalterrein voor een weekend vol met skate, campingleven en intense live shows. De optredens van onder andere The Offspring, Papa Roach en The Architects en A Day to Remember. Het zijn een aantal namen die voorbij komen dus in IJsselstein op Gera on Air.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Empire State of Mind was dit. Alicia Keys op Rivierenland Radio. Ook man met vetkuif. Toentertijd een hele mooie. Shaken Stevens, I Might. En het was René de Morgen voor deze week. Volgende week zijn we er weer op zaterdagochtend. Even na 10 uur. Ik wens je veel plezier bij de resterende programma's nog. Zometeen Francis. En tot volgende week.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 0644437799.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn vier broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuis, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en de grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Elena. En ik luister altijd langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Kiss.
1: Ja, deze hoef je eigenlijk niet meer af te kondigen. Hè? Kent iedereen heerlijk om mee te beginnen. Kiss was dat van Prince. Een hele goede middag op deze bloedhete zondag. De langste dag van het jaar en het begin van de zomer. 21 juni tot 2 uur vanmiddag is dit Lunchroom op Rivierenland Radio met Francis Dix.
2: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

De theme song, het themaliedje, het nummer uit de film Toy Story 5. I knew it, I knew you. Je hoorde Taylor Swift. Doris Day en de Pins, die ga ik zo voor je draaien. Kees er nog met Shine Up na Bruce Springsteen.

0: Het is zonnig en droog, alleen in het oosten is er nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. In het zuidoosten is er een regen- of onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het onbewolkt en droog. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig en de komende nacht daalt het kwik niet verder dan naar 15 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon met temperaturen die weer oplopen naar 34 graden in het zuidoosten. Op de Wadden blijft het koeler met een middagtemperatuur van net boven de 20. Ook de komende dagen blijft het droog en warm. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

En straks tussen 12:30 en 1:00 hoor je natuurlijk weer een prachtig liedje uit de nederpopgeschiedenis wat je niet al te vaak meer hoort. Deze zou prima in dat rijtje passen, ware het niet dat je hem nog heel vaak op de radio hoort, want hij blijft prachtig. Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi.

Beetje rustig aan op deze te warme zondag, maar gelukkig heb jij weekend. Dus blijf vooral lekker luisteren naar Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt. Straks na de berichten en de hoofdpunten van het radionieuws ben ik bij je terug met Alex Warren. Eerst nu nog de Backstreet Boys.

0: Yeah. Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuis. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.

van dat heerlijke nummer Fever Dream van Alex Warren. Je luistert naar Lunchroom tot 2 uur vanmiddag op Rivierenland Radio. Murray Head, die ga ik zo voor je draaien met het liedje One Night in Bangkok, geschreven door de heren van ABBA. Eerst Clarence Clemens en Jackson Browne, You're a Friend of Mine.

0: Kennemerland Radio Info.
1: Intense Festival Oosterwijk is het grootste driedaagse dancefestival dat volledig draait om de hardere stijlen zoals hardstyle, wall en hardcore. De event vindt plaats 5 tot en met 7 juni op het terrein van Sportpark Den Donk in Oosterwijk en trekt jaarlijks duizenden bezoekers, zowel binnen als buitenland. Wat Intense uniek maakt, is de totaalbeleving. Bezoekers stappen op een compleet gethematiseerde wereld binnen waarin alles tot in detail is uitgewerkt. Het gaat van gigantische stages tot spectaculaire eindshows met vuurwerk en creatieve, decoratieve en entertainment buiten de muziek om. Verwacht een line-up van DJ's als D-Block, Stefan, Sub-Zero Project, Rebellion, Radical Redemption, Future Noise, Matrikas en Sigmode. Er zijn een aantal namen die op Intense zullen komen, dus in Oosterwijk.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En na Murrayhead is het tijd voor een prachtig liedje uit de nederpopgeschiedenis dat je niet heel vaak meer hoort op de radio. We gaan terug naar 1982. Joost Timp, dat is de zanger. De band heet Bloem. Hier is

0: Zet de airco aan.
1: Rivierenland Radio maakt de zomer heter en beter.
0: Heter en beter.
2: Lekker.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe.

0: gemaakt hebt. Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hé, wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde Schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouzka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht dan zeker 8 mensen het leven gekost. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn 4 broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hey, hallo, ik ben Frank en luister langs de Dommel naar Rivierenland Radio.

0: Niels Barkley en Crazy. En daarmee is het tweede uur Lunchroom officieel begonnen hier op Rivierenland Radio. En gezien de hitte doen we het een beetje rustig aan. Even zwijmelen met Paddy Austin, Baby Come To Me.
1: Tot twee uur is dit Lunchroom.

0: Nederland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025... keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026... terug naar het prachtige park Zonsbeek in Arnhem... waar de Ronde Weide opnieuw zou worden omgebouwd... tot een indrukwekkend XL-festivalterrein... waar internationale tributebands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten... met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af... met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit 3 topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Vanessa Paradis, voormalig flitsschijf hier op Rivierenland Radio en Les Epine du Coeur. Ik ga zo direct Blondie voor je draaien met Denise. Eerst nog Enrique Iglesias, Escape.

We gaan richting de klok van 1:30 en dat betekent tijd voor wat berichtjes en de hoofdpunten van het radionieuws. Daarna ben ik bij je terug met nog een half uurtje lunchroom en dan hoor je de flitsschijf. Nu de band van Brian Ferry, hier is Roxy Music, More Than This.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio Headlines.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde Schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
7: In Boekel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
0: Dit is de flitsschijf van deze week.
1: Flair, door het oog van de nacht.

Wat een heerlijke flitsschijf. Ik hou ervan. Door het oog van de nacht, Flair hoorde je. We gaan richting een prachtig liedje uit de jaren 80, wat je niet zo heel vaak meer hoort. Eerst nog twee andere nummers. Zometeen The Alan Parsons Project met Don't Answer Me. Eerst

0: Nederlands Radio Info.
1: Historic Grand Prix in circuit Zandvoort behoort tot de grootste historische autosportevenementen van Nederland. Trekt jaarlijks duizenden liefhebbers van klassieke racewagens. Het evenement vindt plaats in 2026 van 19 tot en met 21 juni. En staat daarbij volledig in het teken van nostalgie, snelheid en de autosportgeschiedenis. Bezoekers kunnen tijdens het weekend genieten van trainingen, kwalificaties en races. En worden daarbij sfeer versterkt door muziek, foodcourts en een paddock. Waar publiek dicht bij de auto's en teams kunnen komen. Dat is de Historic Grand Prix in Zandvoort.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En we gaan terug naar 1981. De band ken je onder andere van het nummer So Long. Dat was een hele grote hit. Deze kwam helaas niet verder dan nummer 31 in de top 40. Ik heb het over Fischer Z, Marlies.

En het zit er weer op, deze lunchroom voor de zondag. Ik heb heel eventjes een paar uurtjes vrij. En vanaf 5 uur ben ik jouw nieuwslezer van dienst bij het Radio Nieuws. Ik wens je verder een hele

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of

0: oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl. Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouchka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A76 richting Duitsland. Tussen knooppunt Kondenberg en de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles.
4: Zegt u Zonwering? Dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik.

0: Raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Zomoti In & Outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Zomoti In & Outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op zomoti.nl.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
3: In Loon op Zand kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Nederland Radio Info.
1: Jenna On Air. Het is een van de grootste punk, hardcore en metalcore festivals van de Benelux. Vindt plaats 25 tot en met 27 juni aan de Zijlbergseweg in IJsselstein, dat ligt in Noord-Limburg. Driedaagse festival staat bekend om zijn energieke sfeer, zijn sterke communitygevoel en een mix van internationale headliners en opkomende alternatieve acts. Ja, ik trek er duizenden bezoekers uit heel Europa naar het festivalterrein voor een weekend vol met skate, campingleven en intense live shows. De optredens van onder andere The Offspring, Papa Roach en The Architects en A Day to Remember. Het zijn een aantal namen die voorbij komen dus in IJsselstein op Jenna On Air.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
3: Het

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 21 juni. Op 21 juni 1985 wordt het lichaam van nazi-arts Josef Mengele officieel geïdentificeerd in Brazilië. Hij was verantwoordelijk voor gruwelijke medische experimenten in Auschwitz. Zijn dood bevestigt dat hij jarenlang voortvluchtig was na de Tweede Wereldoorlog. Dit sluit een belangrijk hoofdstuk in de naoorlogse jacht op nazi's af. Op 21 juni 2009 krijgt Groenland uitgebreide zelfbestuursrechten binnen het Koninkrijk Denemarken. Het eiland neemt meer controle over zijn eigen beleid en natuurlijke hulpbronnen. Dit is een belangrijke stap richting mogelijke toekomstige onafhankelijkheid. De verandering heeft ook geopolitieke betekenis vanwege grondstof in het Poolgebied. Op 21 juni 2020 blijven veel landen worstelen met de coronapandemie tijdens de zomerperiode. Reisbubbels, beperkingen en versoepelingen wisselen elkaar af. Het dagelijks leven blijft sterk beïnvloed door gezondheidsmaatregelen. De zomer van 2020 wordt wereldwijd herinnerd als een uitzonderlijke periode. Vandaag is de geboortedag van onder andere singer-songwriter en gitarist Ray Davies, actrice Meredith Baxter, filmacteur Fetja von Huet en actrice Wivineke van Groningen. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen Italiaanse ministers bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de ambassade in Rome zijn. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning of beschik je over kennis, dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waarIsWillekeDost@gmail.com. Ik herhaal waarIsWillekeDost@gmail.com. Dankjewel.
10: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilsenloop in Boekel naar Rivierenland Radio.

0: Nederland Radio Info.
1: Pinkpop vindt ook dit jaar weer plaats. 19 tot en met 21 juni dit jaar op het Megalandterrein in Landgraaf. Dat is het zuiden van Limburg. Festival viert zijn 55e editie en brengt opnieuw een mix van internationale headliners, alternatieve rock, ex-popartiesten en opkomende namen samen. Het vier is op het terrein traditioneel bekend als toegankelijk en energiek. En je verwacht optredens van onder andere The Foo Fighters, The Cure, 21 Pilots, Halsey, Editors, Sarah Larsson, Teddy Swims en vele, vele andere. Pinkpop.nl, meer informatie.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte

0: naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouchka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan 2 files op de A2. In de richting van Eindhoven rijdt het langzaam tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hoogt. 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. En op de A2 richting Den Bosch rijdt het langzaam tussen Waardenburg en afrit Kerkdriel. 6 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

0: Rijnland Radio Info.
1: Intense Festival Oosterwijk is het grootste driedaagse dancefestival dat volledig draait om de hardere stijlen zoals hardstyle, wall en hardcore. De event vindt plaats 5 tot en met 7 juni op het terrein van Sportpark Den Donk in Oosterwijk en trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit zowel binnen als buitenland. Wat Intense uniek maakt is de totaalbeleving. Bezoekers stappen op een compleet gethematiseerde wereld binnen waarin alles tot in detail is uitgewerkt. Het gaat van gigantische stages tot spectaculaire eindshows met vuurwerk en creatieve, decoratieve en entertainment buiten de muziek om. Verwacht een line-up van DJ's als D-Block, Stefan, Sub-Zero Project, Rebellion, Radical Redemption, Future Noise, The Tweakers en Sigmode. Er zijn een aantal namen die op Intense zullen komen, dus in Oosterwijk.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Make it last. De zomer komt uit je radio.
2: Dit is Rivierenland Radio.

0: 9.
1: Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 21 juni. Op 21 juni 1985 wordt het lichaam van nazi-arts Josef Mengele officieel geïdentificeerd in Brazilië. Hij was verantwoordelijk voor gruwelijke medische experimenten in Auschwitz. Zijn dood bevestigt dat hij jarenlang voortvluchtig was na de Tweede Wereldoorlog. Dit sluit een belangrijk hoofdstuk in de naoorlogse jacht op nazi's af. Op 21 juni 2009 krijgt Groenland uitgebreide zelfbestuursrechten binnen het Koninkrijk Denemarken. Het eiland neemt meer controle over zijn eigen beleid en natuurlijke hulpbronnen. Dit is een belangrijke stap richting mogelijke toekomstige onafhankelijkheid. De verandering heeft ook geopolitieke betekenis vanwege grondstof in het Poolgebied. Op 21 juni 2020 blijven veel landen worstelen met de coronapandemie tijdens de zomerperiode. Reisbubbels, beperkingen en versoepelingen wisselen elkaar af. Het dagelijks leven blijft sterk beïnvloed door gezondheidsmaatregelen. De zomer van 2020 wordt wereldwijd herinnerd als een uitzonderlijke periode. Vandaag is de geboortedag van onder andere singer-songwriter en gitarist Ray Davies, actrice Meredith Baxter, filmacteur Fetja von Uwet en actrice Bivineke van Groningen. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. In Biddinghuizen is gisteravond bij een aanrijding met een auto een 32-jarige fietser om het leven gekomen. De automobilist is doorgereden. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen Italiaanse ministers bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de ambassade in Rome zijn. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Reken 10 minuten extra tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hoogt. De linkerrijstrook is er dicht.
4: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
5: Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
7: In Nuenen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.
5: Dit is de flitsschijf van deze week.
8: Flair, door het oog van de nacht.

0: Nederland Radio Info.
1: Het jaarlijkse paardensportevenement Tio Rotterdam vindt dit jaar plaats, 18 tot en met 21 juni, in het Kralingse Bos in Rotterdam. Het evenement geldt als het belangrijkste internationale hippische concours van Nederland en behoort wereldwijd tot de meest prestigieuze 5-sterren concours in de paardensport. Tijdens de 77e editie komen internationale topcombinaties in dressuur en spring samen voor wedstrijden op het hoogste niveau. Tio, dus 18, 19, 20 en 21 juni, Kralingse Bos, Rotterdam.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dit is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Bloomberg analyseerde scheepsbewegingen en zag tenminste 3 olietankers langs een route via de kust van Oman varen. Ook volgens de VS is de straat van Hormuz gewoon open. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Het weer, het is zonnig en droog, de temperatuur ligt tussen de 23 en 32 graden. Vannacht blijft het kwiksteken op 15 tot 20 graden. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

0: Glenn Frey hoorde je met The Heat Is On 1985. Toen scoorde hij hier daar een hele grote hit mee. En ja, dan als je op knopjes drukt, zeg maar, met het warme weer, dan wil de mengpaneel denken van doe nu zelf maar.
1: Tot 6 uur is dit Spitslicht.
0: Mijn naam is Rob de Vaan. Ik ben tot 6 uur bij je. We gaan straks nog eventjes bellen met Frits. Om te kijken wat er allemaal in Maasdriel is gebeurd. En we hebben dadelijk om 17:15 de nieuwe Frits Schijf. Maar nu eerst een oude.

Bente hoorde je met 3, 2, 1. Het leukste is, het plaatje duurt ook maar 3 minuten en 21 seconden. En wat nog leuker is, het was de 321ste flitsschijf. Nou ja, straks gaan we flitsschijf 324, geloof ik, bekendmaken. Maar zover is het nog lang niet. Dat doen we over, nou, zullen we zeggen, anderhalf uur. Tot aan die tijd hebben we nog heel veel andere leuke muziek. En als jij een leuk zomers plaatje wil aanvragen, je kunt altijd eventjes appen naar de studio. Moet ik dadelijk wel eventjes WhatsApp aan de gang krijgen.

0: Het is zonnig en droog. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind en het is tussen de 23 en 32 graden. In het zuidoosten is er een regen- of onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het onbewolkt en droog. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig en de komende nacht daalt het kwik niet verder dan naar 15 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon met temperaturen die weer oplopen naar 34 graden in het zuidoosten. Op de Wadden blijft het koeler met een middagtemperatuur van net boven de 20. Ook de komende dagen blijft het droog en warm. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Katrien Kriem hoorde jij hier zo op Rivierenland Radio. Ik was ondertussen Frits aan het bellen. En ik hoop dat het gaat allemaal een beetje net op het randje af. Dat hij nu aan de telefoon hangt. Frits?
1: Correct, ik hang er.
0: Inderdaad. Goedemiddag Frits. Normaal hebben we het gesprekje even heel kort vooraf. Maar ik zat een beetje in tijdnood. Maar goed, je bent er toch in ieder geval, zeg maar. En wat is er deze week allemaal in Maastricht aan de hand?
1: Nou, wel een aantal leuke dingen. In het kleine dorp, maar mooie dorp Wel, is afgelopen week het Festiwel gevierd. En het Festiwel, dat was een feest ter ere van het 80-jarig bestaan van de voetbalvereniging WSV Wel. En van de Oranje Vereniging Wel. Bestaan beide 80 jaar. Nou, dat is toch wel een behoorlijke tijd. En hebben daarom een week lang allerlei activiteiten in het dorp gevierd. Daar is behoorlijk wat volk op afgekomen. Daar heeft onder andere ook OBK Wel, de fanfare muziekvereniging, gespeeld. En er hebben artiesten opgetreden en er zijn sportieve activiteiten geweest. Superleuk event, week lang het dorp helemaal in de feeststemming. Dus die vond ik wel leuk om te melden.
0: Ja, dat...
1: Nou, dan heb je dingen die geweest zijn, maar misschien nog wel boeiendere dingen die nog gaan komen. Eentje die me altijd ongelooflijk heeft geboeid, omdat ik het een origineel idee vind, is het Soepenfestival in Alem.
0: Ja.
1: Dat is volgende week zaterdag. Dat is een festival waarin muziek een hoofdrol speelt, maar daarnaast mensen een pan soep kunnen doneren en dan kunnen mensen, de bezoekers, een kommetje soep proeven en dan wordt er ook een winnaar van de lekkerste soep uitgeroepen.
0: Dan hoop ik wel dat volgende week het weer een stuk kouder is dan nu.
1: Ja, dat hoop ik dan ook, ja. Want met dit weer een warme kop soep, ik moet er niet aan denken. Nee. Maar goed, aan de andere kant, met een festival is al snel iets leuk.
0: Ja.
1: En zeker als er goede muziek en gezellige mensen bij zijn, dan komt dat goed. Nou, tot slot, en dan snoep ik niet meer zendtijd van je af, tot slot aandacht voor een activiteit, een privaat activiteit, een particulier initiatief in de kern Kerkdriel. Daar is bij ons in Kerkdriel opgericht en dat is iedere dinsdagmiddag een huiskamergevoel in het centrum van Kerkdriel, waar mensen gewoon uitgenodigd worden om een kop koffie en een praatje te komen doen. De jou overigens wel bekende Erika van Nisselrooy, die is kort geleden bij jou in de studio geweest, is ook daar weer een van de initiatiefnemers dus van.
0: Oké.
1: Okay. En dat is natuurlijk gewoon een heel erg leuk initiatief.
0: Ja, daar horen we graag zulke soorten initiatieven.
1: Precies.
0: Goed. Hey Frits, mag ik jou weer danken voor deze zondige zondag?
1: Graag gedaan.
0: En
1: een prettige uitzending verder.
0: Ja, dankjewel. En we spreken elkaar volgende week zondag weer.
1: Hartstikke goed.
0: Oké, tot dan.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Het is een oude flitsschijf en de plaat doet het op het ogenblik heel erg goed in de flitsende 50. En staat er ergens genoteerd in de top 10.
1: 24 uur per dag. Prettig gezelschap. Met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
1: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
2: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
1: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. In Biddinghuizen is gisteravond bij een aanrijding met een auto een 32-jarige fietser om het leven gekomen. De automobilist is doorgereden. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen Italiaanse ministers bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de ambassade in Rome zijn. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

Tranen van Goud, de nieuwe single van Aaron Blom en samen met Zoe Lavaille. En die staat genoteerd in de Flitsen 50. Dat heb je trouwens gisteren hier zo op Rivierenland Radio kunnen horen. Straks hebben we een top 3 voor je. En deze keer een zomerse top 3.

0: Kennemerland Radio Info.
1: De kermis van Best belooft opnieuw een van de gezelligste evenementen van de regio te worden. Het centrum van het dorp verzamelen zich tientallen attracties, spelzaken en eetkraampjes die jong en oud meerdere dagen zullen vermaken. Overdag hangt er een ontspannen familiesfeer met kleurrijke draaimolens, botsauto's en kinderattracties. In de avond is er volop verlichting, muziek en drukte in een levendige en feestelijke ambiance. De kermis van Best vindt dit jaar plaats van 3 juli tot en met 8 juli en bevat ook weer vele grote en ook nieuwe attracties. Kermisbest.nl voor meer informatie.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Een jaar of 2-3 geleden ben ik nog naar een concert geweest van Bonnie Tyler. It's a Heartache hoorde je. En dit was toch een hit uit 1978. Het is vandaag de langste dag. Het is begin van, officieel van de zomer. Dus dachten we, laten we eventjes een zomerse top 3 voor je pakken. Nou, beginnen met nummer 3. En daar vinden we ABBA, Summer Night City.

We hebben een zomerse top 3 voor je. Op nummer 3 hadden we staan ABBA met Summer Night City. Zojuist hoorde je Cruel Summer van Taylor Swift op nummer 2. En dit is de nummer 1. Je kent hem vast en zeker wel. The Summer of 69.

De Summer of 69 van Bryan Adams. En je scoorde daar in 1990 een hit mee. En vandaag was het dan de nummer 1 in de zomertop 3 die we vandaag voor je uitzenden. Later dit jaar, ergens in augustus, gaan we nog een Summer Night Top 100 uitzenden. En als je daar suggesties voor hebt, dan kun je altijd eventjes mailen naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Dat is flessenpost@rivierenlandradio.nl. We gaan dat op de laatste vrijdag van augustus doen. Dan beginnen we om 6 uur en we eindigen ongeveer rond een uur of 2 in de nacht. En er zullen weer heel veel discjockeys aan meewerken. Dus zeker de moeite waard om daar naar uit te kijken en dat mee te gaan beluisteren. Als je nog een leuke tip wil hebben, je kunt tegenwoordig voor €49 per maand door het hele spoor heen in heel Nederland. En daar zingt Guus Meeuwis over. Tot slot van dit uur.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijgenga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal

0: terugkeren naar een eigen staat. Dat is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hallo, ik ben Joost Smoets en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: In de zomer kun je dat wel makkelijk tegen je partner zeggen. Let the love rule. Want als het in de winter is, dan zal ze zeggen van... Hé, joh, ze schiet eens op, het is veel te koud. En laten we eens even kijken, want het systeem vindt het hier zo veel te warm.
1: Tot 6 uur is dit Spitslicht.
0: Net zoals het vorige uur, wou de jingle maar niet starten. We moeten nieuwe jingles machines kopen hier zo bij Rivierenland Radio. Wie weet dat we een inzamelingsactie kunnen beginnen. Hey, wees welkom Spitslicht. Ik ben er tot 6 uur. Mijn naam is Rob de Vaan. En ik heb vandaag best wel heel zomerse muziek voor je. Kijk eens naar deze platen die we nu aan het draaien zijn. Fun, ze komen uit Italië. Het nummer heet Color My Love.

Calamala Fun Fun dus uit Italië. Van de lang vervlogen tijden, want de plaat komt uit 1984. Nou ja, als we nou eventjes naar het heden gaan, dan gaan we kijken in de Frits in de 50. En dan vinden we bovenaan in de top 10 deze single van Harry Styles. Razend populair is hij nog steeds met American.

0: Het is zonnig en droog en de kans op een bui is vanavond heel klein en er staat een matige wind uit het noordoosten. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 20 in het zuiden van het land en er staat weinig wind. In de ochtend is het in het midden en noorden bewolkt en vooral in het zuiden is het zonnig. 'S Middags zijn er overal zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt 21 graden op de Wadden en plaatselijk 34 in het zuiden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. 'S Avonds blijft het nog lang warm en droog. De dagen erna blijft het zonnig en erg warm. Vanaf woensdag kunnen de middagtemperaturen oplopen naar 34 tot 38 graden en neerslag valt er niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Hugo Bates uit 2002 met Stronger. En van 2002 gaan we nu een flinke stap terug in de tijd, hoor. Want we gaan naar 1977 toe. Nou, dat is eventjes kijken, bijna 50 jaar terug in de tijd. Nou, niet voor niets dat Rivierenland Radio de mooiste muziek draait uit 50 jaar pophistorie. En dat blijft deze wel.

Fight for This Love, en dat is dan een single van Cheryl Cole, 2010, toen stond ze genoteerd in de hitparade. En deze maakt kans voor de Flitsende 50 voor de komende weken.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines.
7: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. En de verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij dat ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
8: In Alphenkaam kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.
9: Je luistert naar Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
10: Dit is de flitsschijf van deze week.
11: Flair, door het oog van de nacht.

Nacht van Flair was deze week gekozen tot flitsschijf. En straks over een minuut of 10 maken we alweer de nieuwe flitsschijf bekend. En mocht je toevallig de app van Rivierenland Radio hebben, dan ben jij misschien waarschijnlijk eerder dan de radio.

0: Burenland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zou worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tributebands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit 3 topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Nou, het was hier ook een trilogie zo in de studio van Rivierenland Radio. Want het pushbericht was ietsjes te vroeg gekomen. Mensen die dachten al dat de thriller van Michael Jackson de flitschijf was. Maar nee, zover is het nog niet. Plaat is misschien wel opnieuw uit dankzij de film. Maar de echte nieuwe flitschijf, die komt nu. SK.
1: SK

Eska in de stad, de nieuwe single van Eska. En dat is deze week gekozen tot flitschijf. Je zult de plaat horen tot en met komende zondag. Regelmatig hier zo op Rivierenland Radio. Nou, ik kan nog een plaatje over drie draaien voordat het tijd is voor Riverdance. En een van die drie is deze van The Jam.

Hoi Tenacht, en dat is dan de single van Helene Fischer. En dat is een vriendschap van een week of wat geleden. Straks om 6 uur hoor je Francis weer met het nieuws. En na 6 is Hans van der Heijden er weer met Riverdance. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water.

0: eigen vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee jump bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijgenga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27, Breda richting Gorkum. Je kunt 5 tot 10 minuten extra rekenen tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Hooipolder. En ook is het druk op de A76, Geleen richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je 10 minuten extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles.
2: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

Bullets en Garage Gang. Oorsprong Clugout gebracht in 1978 en het werd begin 79 een internationale disco hit. Het nummer staat bekend als een klassieker uit de late jaren 70 disco periode.

party heb gehad om vanavond een lekker feestje te draaien. Dus excuses daarvoor, ik denk wel. En ik hoop vooral dat je mijn stem een beetje kunt horen. En dat ik hier en daar wat aankondigingen en afkondigingen kan doen. Dus aan mij zal het niet liggen. Ik doe mijn best. Maar de muziek is natuurlijk... Hey.

misschien een heel klein beetje afweten vandaag. In elk geval in dit uur, wellicht dat het volgende uur wat beter is. Denk ik in elk geval met deze muziek jou weer helemaal tot leven te brengen. En zin hebben om vanavond lekker te gaan stappen, jongens. We gaan voor deze Love is in Control van Donna Summer terug naar het jaar 1982.

0: Find the Time. Je hoorde de Britse popgroep Five Star. Een nummer uitgebracht in 1986. En dat stond in de zomer van het jaar. All over the place and all over the world in de hitlijsten. En afkomstig van hun album Silk and Steel. Dat was het voor zover deze Find the Time. Want we gaan eventjes heel snel naar de headlines. Ik zeg tot zo.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio. Headlines.
9: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungeejump-ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. En de slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Nederland telt 78 kleine en de grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Ik ben Bretje Giebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.

op Rivierenland Radio. We waren eventjes naar de headlines en zo. Altijd even plaats voor maken, maar geef mij even de gelegenheid om eventjes een kopje thee te pakken met een heel klein beetje honing erin om een klein beetje mijn stem te smeren. Ja, ik hoor het gaat alweer een stukje beter dan het eerste half uur, dus dat is dan weer een voordeel. Anyway, Riverdance met de beste dance classics vanaf de jaren 70 op de vrijdag, zaterdag en zondagavond. Jawel. En voor dit nummer gingen we terug naar 1985. Het nummer van de Mary Jane Girls, In My House. Geproduceerd door niemand minder dan Rick James. Jawel. Het piekte in de lente van 1985 in de hitlijsten.

Ik gaf deze dame even de gelegenheid om haar dingetje te doen. Ja, Gwen Guthrie. Allerlei dance classics vanaf de jaren 70 hier in Riverdance. En in dit geval 1986. Ain't nothing going on but the rent. Een lekker R&B funk nummer. En de bekendste hit wat dat betreft van deze Amerikaanse zangeres.

is het wel. Maar het is wel een dance classic. En wel eentje uit het jaar 1989. Het nummer Something's Jumping in Your Shirt.

Lisa Marie Presley. Ja, die bedoel ik. Afkomstig van het album Waltz Darling. En het werd in de zomer van het jaar 1989 als single uitgebracht. Ja, tot het bittere eind bijna. Deze Something's Jumping in Your Shirt. En dat allemaal hier op Rivierenland Radio Riverdance. Te beluisteren in heel Brabant en daarbuiten op DAB+. In de gratis app natuurlijk. En op internet www.rivierenland-radio.nl. En dan gaan we nu naar 1982. iSpecial.

een van de volgende uren van Riverdance hier op Rivierenland Radio. En ik kijk er naar uit om je daar weer tegen te komen. Dus dames en heren, beste luisteraars, tot later. Dit was in elk geval Dan Hartman en Instant Replay.

0: Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK-voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee-jump-ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee-jump-bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

Wat een lekker begin. Wat een lekker nummer. Om een uurtje Riverdance mee te beginnen. De disco single Don't Stop van KYD. Kid uit 1981. Een nummer geschreven en geproduceerd door Jeff Besto. Werd in juni van het jaar een hit en bereikte de 8e positie in de Nederlandse top 40. Ik denk dat je er ook wel een heel klein beetje Giorgio Moroder in hoort, hè? Voor de kenners onder ons, ja.

0: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
1: Everyone be your speakers, right? Turn it up now!

disco, geef het een naampje. Maar wel een hele bekende en ook nog in een extra lange uitvoering. Cadeautje voor jou, 5,5 minuut. Don't Waste My Time van Paul Hardcastle. Voor de volgende gaan we terug naar de jaren 70. Uitgebracht in 74, dus echt de begin 70s wat dat betreft. Een nummer wat je niet zo vaak hoort op de radio. Luister maar. Herken je hem? Ja, vooral de oudere, wat oudere luisteraars, met alle respect, die zullen het denk ik wel herkennen. Een heerlijk funky soul plaatje uit 75, zoals gezegd. Hier zijn de Ohio Players. En het nummer heet Fire.

0: Prince, I Wanna Be Your Lover. Ik zei het al, 1979. En een van de hits die je niet zo vaak hoort van deze man. Maar goed, daarom desalniettemin vandaag gedraaid hier in Riverdance op Rivierenland Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 0644437799.
2: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek. Het QUE.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. En er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungeejump-ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

laatste half uur van dit uurtje. En ik heb weer een hele hoop leuke, lekkere dancemuziek. Disco classics vanaf de jaren 70 voor je klaar liggen. En ook dit was er eentje uit de 70's zo gezegd. Do It Any Way You Wanna van The People's Choice. 1975. Geschreven en geproduceerd door Leon Huff. Van Gamble & Huff, voor de kenners. Verscheen in augustus van dat jaar en het werd een hele grote disco soul hit. Jawel. 70's en 80's. Daar zit dit programma vandaag in dit uur ook helemaal vol van. En ik zelf ook, kan ik je vertellen. Altijd weer leuk om een uurtje of meerdere te draaien in Riverdance hier op Rivierenland Radio. Voor deze hebben we weer een wel winst te pakken. Een lekkere lange uitvoering. 6 minuten 16 seconden. Van Say I'm Your Number One van Princess uit het jaar 1985.

En de nummer 17 ook in de Britse UK Singles Chart. Dat allemaal in de periode dat ze ook wat nummers deden voor de film Beverly Hills Cop. Je weet wel, met Eddie Murphy. Ja. Lekker dansbare muziek uit de 80's. En dat geldt ook bijna voor deze, want het was er een eind jaren 70. Werd weer even tijd voor een nummertje van Michael Jackson, of niet dan? Ja, zeker. Ik ga nummer draaien van zijn album Off the Wall uit 79. Geniet van zijn nummer Rock With You.

En hij heeft je ze herkend, jongens. De samples uit deze plaat. Dat moet bijna wel. Get Down on a Saturday Night. Van Oliver Cheatham uit het jaar 1983.

dance classics uit de jaren 70. Vanaf de jaren 70 moet ik zeggen. Maar laten we de 70s en de 80s en de 90s ook niet vergeten. En met een beetje geluk voor de mensen die wat jonger zijn, hier en daar ook nog een nummertje uit de Zero's. Maar zeker op de 400 radio te beluisteren op DAB Plus natuurlijk in heel Brabant en daarbuiten. We hebben onze gratis app natuurlijk, Rivierenland Radio. Zo, gaat lekker zo jongens, hey. En niet vergeten op internet, www.rivierenland-radio.nl. We gaan naar 1986. Blijf inderdaad weer een beetje hangen in de 80's. Met die heerlijke Midas Touch van Midnight Star.

0: afscheid. Ik hoor je graag ergens weer in een volgende uur van Riverdance. Hier op Rivierenland Radio, overal te beluisteren. DAB+, de gratis app en natuurlijk op internet. Rivierenland Radio.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Hier is Radio Veronica vanuit Zee.
7: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
8: Veronica blijft, als u dat wilt.
7: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
9: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Borkum Riff.
7: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
10: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
7: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

0: www.vrijburg.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose, die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK-voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Henny en luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio.

0: van de Bouwman Show. Laat het zo maar even noemen.
1: Toch?
0: Het instituut. En dit was een tip voor de top.
2: Is de nieuwste van Another featuring 3DDY.
0: Ik krijg 3DDY.
2: It's so nice.
0: Ik, en die ja, Another voor de mensen die op.
2: Ik ben daar fan van. En we hebben een grote hit nu. Ja, staat zelfs nummer 4. En misschien met, dat die ook nog wel even komt. Ja. Maar ik denk, ja, het is leuk. Maar het is een tipje. Ik heb zo na drie kwart denk ik van... Nah, ik weet niet. Ik weet het niet. Maar ja, dat maakt het allemaal zo heerlijk, toch? Ik bedoel, dat is de ANBTT. Je weet niet waar je terechtkomt. Wim T. Schippers is heel veel aandacht aan besteed natuurlijk ook.
0: Ja, die is afgelopen week van ons heen gegaan.
2: En hij heeft een paar dingen gedaan en daar wist ik niks van. Maar dat komt zo meteen.
0: Okay,
2: het is echt leuk. En we hebben natuurlijk vooral ook allemaal de nummer 1 hits, de Exen. En uit 1976. Maar ook uit 1986. Maar dat komt allemaal zo. Weet jij uit je hoofd wat jij hebt aan nummer 1? Of houden we dat nog eventjes liggen?
0: In 1986?
2: Ja?
0: Nee, het schiet nu niet in mij. Ik heb het allemaal keurig in mapjes onderverdeeld, uitgezocht. En voorgeproduceerd. Natuurlijk alleen, want het productieteam is natuurlijk...
2: Om, ja,
0: die zijn weer met verlof. Ja, want het is nu, wat is het, na de examens.
2: Nee, nu kunnen we zeggen, die zitten allemaal op de tribune bij WK.
0: Ja. Ja. Zij wel.
2: Ja, toch?
0: Met die stagevergoeding. Bok!
2: Ex nummer 1 niet, daar hadden we het over. Dit is deze ook van Ian Hunter. We've gotta get out of this place.

0: Ja, ik had eigenlijk uit moeten zoeken van wie dat meisje was die er doorheen zit te blijven.
1: Oh, maar dat weet ik niet, maar Ian Hunter kennen we. Nou, ik wilde zeggen allemaal, dat is misschien niet waar. Maar als de zanger van Mott de Hoepel. En een goede vriend van David Bowie.
0: Nou, volgens mij heeft hij wel eens meegezongen bij de verschillende projecten.
1: Ja, want All the Young Dudes is een Bowie-liedje. En Mott de Hoepel mocht het coveren. Ja, ja, ja. En dan hoor je Bowie op daar in het achtergrondkoortje.
0: Zeker. Goed zo. Ik heb weer veel en veel te veel. Dus de keuze is bijzonder moeilijk. Maar deze dan, die had ik vorige week al bij me. Maar dat is dan zo'n datum, die valt er tussenin. Weet je wel, dus die kan en vorige week en deze week.
1: Ik zit niet zo, ben niet zo
0: datum. Nee, daarom. Maar het is wel rond deze tijd natuurlijk allemaal daar bij de heer Exen. En ik was altijd een verschrikkelijke fan van de Shadows. Logisch, weet je wel. Want als je zo'n 15 bent en zo'n gitaargroepje. Maar wat de Shadows, behalve dat ze instrumentaal heel erg goed waren. Maar hun grote voorbeeld waren de Amerikaanse Ventures. Ook een gitarengroep. Maar ze konden best aardig goed zingen. Want ze zongen altijd op het achtergrondkoortje mee met Cliff.
1: Oh,
0: en dat zijn echt hele prachtige dingen. En op een gegeven moment hielden de Shadows op met bestaan. En toen gingen er een paar door. En die noemden zichzelf Marvin, Welsh en Farrar.
1: Ah, okay.
0: En toen kwam er een singeltje. Ja, ze hadden het Faithful, was ook prachtig. Maar toen kwam deze, ik denk, hè, nou gaat het gebeuren.

0: verzorgd klinkt dat natuurlijk.
1: Ja, het is echt mooi gemaakt.
2: Dit was de opvolger van Faithful. Erg een mooie plaat. Nummer dat heet The Lady of the Morning.
0: Oh, oh dit is hoor, Lex. Mompel. Ja, sorry, Lex.
1: Ik zit hier van zoveel eten te praten. Krijg nou wat met Lex.
0: Staat er ook helemaal niet bij. Ach, ja, die redactie ook. Ik kan toch even zeggen, afkondiging Lex Haring erbij. Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval, Marvin Welsh en Farrah. Marvin is natuurlijk Hank B. Marvin en Bruce Welsh. En die John Farrah, die had de Cheddars hebben die ontdekt in Australië toen ze op tournee waren. Dus
1: ze zagen zijn talent. Het vliegtuig mee ingesleurd en met zijn optreden.
0: En die is daarbij.
1: En ik vind dan wel sympathiek dat ze dan gewoon door Cliff Richard, die allemaal televisieshows voor de BBC ging maken, die nodigde ze dan wel uit om bij de helft van die shows ongeveer gewoon mee te doen. Dus er was de laatste tijd geen ruzie in dit geval.
0: Nee, zeker niet.
1: Het is allemaal in harmonie eigen kanten opgegaan.
0: Nee, maar Cliff Richard is eigenlijk ook helemaal geen type op een... om ruzie met ik. Het is een beetje net zo'n zachtgekookt ei als ik. Ja. Ook elk conflict dat er weg gaat. Nou, hoewel. Hoewel. Nee, luister. We hebben het net in het begin even gehad over Wim T. Schippers. En hoor je dat? Hij probeert toch hier in de buurt van het vliegveld steeds een vliegtuig op te sturen. Ja, nu is hij neergestort. Goed, we hebben last van. We hadden het over Wim T. Schippers. En nou, daar zijn al veel dingen over gezegd. Het was natuurlijk absoluut talent. Hij zit zelfs in onze begintune. Anna spreekt dat wel, maar dat was een kreet van Chef van Oekel.
1: Oh,
0: wordt
1: ja.
0: Het toch nog wordt gezellig. Het, ja. Van de Chef van Oekel show en hij had de Fred Haché show. Maar wat ik niet wist, dat zag ik in een artikel terug, dat hij ook allerlei parodieën maakte op hits van toen onder de naam Harco Wint.
1: Oh, echt? Oh, nee, dat
0: wist ik. Ja, is echt, ik heb er een paar achter elkaar gezet. Het is echt te leuk voor woorden. Nou ja, dit is van dat, hoe heet het tutje ook weer, die disco? Anita Ward.
1: Ja, ring my bell.

0: Het is ook letterlijk vertaald gewoon.
1: Dat is
0: gewoon niks geprobeerd.
1: Nou, ik heb nog meer. Nou, misschien zo meteen in de tweede uur eventjes. Want
0: deze
1: te leuk voor woorden. Nee, ik kende het ook niet. Dus iemand schreef dat en ben ik meteen gaan uitzetten. Ik heb een fantastische LP. Ik heb alleen maar tranen met ogen, dus ik meteen opzoek. Ik denk, ja, je hebt gelijk. Maar ik kende het helemaal niet. Goed zo, dit is namelijk de... Allemaal ex-nummer 1 hits, zoals deze ook. Nee, nee, niet de remix, gewoon het origineel.
0: Het origineel.
1: Ja, van Eva de Ronderen. Uit 2007, fantastisch toch?

0: is fantastisch toch,
1: Och,
0: Eva?
1: Nee, jij,
0: nog meer ANBTT.
2: Eva de Roveren.
0: Je vertelde me net, maar dat wist ik helemaal niet. Je werkt natuurlijk ook voor het Amerikaans bedrijf, voor achtergrondmuziek.
2: En toen ook voor
0: België.
2: Toen deed ik ook dingen voor België. En ik had iemand in België en die stuurde mij elke maand toen nog 3 cd's op. En daar stonden dan de nieuwe Vlaamse. Volgens mij was het trouwens 2 Vlaamse en 1 Waalse of Frans. En dat waren de nieuwe nummers.
0: België,
2: en die moesten allemaal naar die muziekcomputer. Nou, dat was meestal niet zoveel. En weet je, de Deus en die gitaarbandjes kon ik zelf wel vinden. En deze zat ertussen. Zal nooit vergeten.
0: Dacht
2: ik,
0: kijk,
2: wat een leuke plaat. En toen heb ik eruit gefilterd. En wat is het, 1 of 2 jaar later?
0: Ja.
2: Ik denk voor Nederland natuurlijk veel te moeilijk. Toen kwam de versie samen met
0: Digidex.
2: En toen dacht ik, ja, dit zou wel eens kunnen werken. Nou, en dat klopte, want dat werd een hit.
0: Zo, hè. Maar in het begin hadden we dat toch goed gezien. De ANB.
2: En gehoord.
0: CT.
2: Overigens in Vlaanderen wel een hit, hè. De originele versie.
0: Ja, begrijp ik. Oké. Goed zo. Uit 2000. Och, alweer. Krijg weer.
2: Heb je weer straf?
0: Sophie Tucker.

0: House arrest.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
6: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
7: Veronica blijft, als u dat wilt.
6: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
8: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
6: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
9: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
6: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. En de animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: gehad. Was echt, ja, wel veel. Ik moet denken aan.
1: Die Kalle Orf.
0: Ja, Kalle Orf. Maar ook aan. Och, hoe heet de beroemde filmmuziekmaker die tegenwoordig bijna. Alles doet natuurlijk niet John Williams van Steven Spielberg. Maar,
1: nee, maar het is allemaal een beetje gebaseerd, vind ik, op dat Carmina Burana.
0: Ja, maar dan met zware synthesizer, drums en strijkers.
1: Ja, helemaal goed. Ik was daar zeer van onder de indruk. Vandaar ex nummer 1 hit. Dus ik vind het nog steeds prachtig. En de titel alleen al, heel Strengths of a Thousand Men en dat soort dingen. Ja, dat vind ik
0: wel. En het grappige is, ik weet nog dat ik het hoorde. En ik heb toen volgens mij 3 uur gezocht, omdat ik zei, in welke film zit het ook alweer? Maar dat is helemaal niet zo.
1: Niet? Nee. Nou, dat is gemist. Het is gewoon gemiste kans.
0: Dat zat helemaal.
1: We moeten dan toch nog maar in de filmbusiness om al onze muziekjes kwijt te kunnen natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, als we daar net zo mee scoren als deel 1 en 2 van The Guardians.
0: Huh? Ja, dat lijkt mij een goed begin. Wie weet kunnen we ook nog wat dingen
1: over. Maar dat moeten we nu afspreken meteen ook. We maken daar geen deel 3.
0: Oh, alleen 1 en 2. Oké, dat is wel een goeie. En ik vind dat we dan wat Nederlandse artiesten een beetje moeten ondersteunen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus ik zat te denken, we beginnen met Blanks. Want die heeft weer zijn nieuwe single.
1: Ja, ook een goeie.
0: En die is ook gewoon weer leuk.

0: Buzzin, je hoorde. Blanks van Nederlandse Bodem zijn nieuwe singeltjes uit. En wie weet gaat het met deze lukken. Wij steunen ze allemaal.
1: Zeker, goeie plaat.
0: Hey, ik zat van het weekend natuurlijk, en het was afgelopen vrijdag, voetbal te kijken. Want er is een WK voetbal en er waren 3 openingen. Dat vond ik echt redelijk hysterisch. 1 in Amerika, 1 in Mexico en 1 in Canada. En overal werden allemaal artiesten van stal gehaald. Ze hadden zelfs Andrea Bocelli weer gevonden. Dat ik denk, dat lukt ze ook al 40 jaar lang om die zo'n veld op te
1: laten komen. Voorbij komen in de lijst met nieuwe.
0: Ja, want het hebben natuurlijk alles wordt dan op single uitgebracht. Dat was dan meteen.
1: Maar ik was niet echt onder de
0: indruk. Nee, ik ook niet. Nee. Dus daarvoor ga je die ook
1: niet horen.
0: Maar ik zag daar ineens staan in Canada. Nou, dan snapte ik dat wel. Alanis Morissette. En die zong het Canadese volkslied. Dan vond ik dat niet zo boeiend. Het enige wat ik dan wel weer grappig vond, is dat ik zag dat zo'n 30 jaar geleden diezelfde Alanis Morissette op 1 stond in de MBTT.
1: Ja.
0: En toen dacht ik van, nou ja, dan gaan we niet die...
1: Zeker, daar gaan we niet lang over nadenken.
0: Nee, dan kan ik die mooi draaien. Het grappige is, Engelse literatuurwetenschappers hebben jaren gediscussieerd over het volgende liedje. Waarom? Het liedje heet Ironic. En er zitten allemaal voorbeelden van ironie in, waarvan Alanis Morissette zelf toegeeft, het is helemaal geen ironie. Het klonk gewoon leuk.
1: Ja,
0: zoek het uit. Maak je niet zo druk.
1: 1-0 voor jou, Wijn.
0: En het stond over de wereld op 1. Doei. Hier is Ironic.

0: geleden van de Red Hot Chili Peppers.
1: Ik vind het wel een goede plaat, maar hij is een beetje weird.
0: Ja, hij is weird. En een bijzonder videoclipje erbij. En een wereldhit voor Alanis Morissette.
1: Ja, hoort
0: en was het ironisch? Nee, maar wel leuk.
1: Hoort een beetje bij ons. Vind je?
0: Ja, hoort wel bij. Een beetje weird. Een beetje. Wel
1: lekker.
0: Als we dan toch weird zijn, gaan we naar 1986. De 86 en 76 diepen we altijd een beetje uit. En eerst naar de ABTT. Ik had eerst het idee dat je op vakantie was. Dat je een gedubbeld had. Maar het zat in mijn lijst foutje. Gelukkig hebben we dat net stel op sprong weten te corrigeren.
1: We hebben de kluis open geschroefd. Daar staan de originele boeken in. Ja.
0: Ja.
1: Het originele handschrift erbij gepakt.
0: En dat bleek toch
1: onomstotelijk
0: een unieke nummer 1 te zijn. En ik denk dat voor de ABTT in 86 de zomer wel was begonnen. Want we vinden daar Owen Paul. En die heeft volgens mij 1 hit in zijn hele leven gehad.
1: Eentje maar. Dat is nou echt een one day wonder. Ja. En een eendagsverlies, zoals je het noemt. Maar wel een ontzettende leuke zomerplaat, hè? Natuurlijk. My favorite waste of time. Ja.

0: Owen Paul en My Favorite
1: Waste of Time.
0: En volgens mij liep hij ook, als ik mij goed herinner, in het videoclipje met zo'n gitaar in zijn nek. Zo een beetje nonchalant. Ja, in de branding van het strand. Wel een Engels strand, dus geen zon.
1: All the time in the world.
0: En was hij een beetje aan het relaxen. My Favorite Waste of Time. Ja, ik bedoel...
1: Maar eigenlijk is dat niet leuk om dat tegen een vrouw of meisje te zeggen. You're my favorite waste of time.
0: Ja.
1: Zelf, ik heb eigenlijk heel veel te doen, maar als ik niks te doen heb, dan ben jij goed.
0: Dan bel ik.
1: Ja.
0: Nou ja, als je het verzekert. Ik denk dat menig vrouw huidig de dag zou zeggen van... weet je, dan ga je toch lekker je andere dingen de hele dag doen. Mij niet bellen.
1: Met je vriendjes. Doei.
0: Ja, mij niet bellen. Krijg je dan. Ja, tijden zijn veranderd. Hey, van Owen Paul gaan we naar de MBTT. Nummer 1. Dat was eigenlijk hetzelfde als Cock Robin 2 weken geleden. Nummer 1 was in de ABTT. Maar ik vond hem te dicht op elkaar. Dus ik denk, ik doe even voor de afwisseling... De nummer 2, omdat je daar zo'n plaat vindt die je niet vaak hoort.
1: Ik zag hem net, je hebt hem in je handen gehad. Ik zag hem, die is leuk.
0: Ja, ja, en die is van de Schotse band Big Country. En het liedje heet Look Away, was de grootste hit ook meteen in Nederland. En wat ik niet wist, maar een leuke zij-informatie vond. Heel in de verte, maar dan moet je heel goed luisteren. In de backing vocals, ik hoor het niet, Lulu. Doet er op mee.
1: Oh, maar Lulu.
0: Lulu had zich aangesloten. Die was vrienden met de band. Nummer 2, maar een beetje nummer 1 in de MBTT 1986. Big Country, Look Away.

0: Dankjewel.
1: Vorig jaar waren ze nog in, gewoon in Hilversum. In de Vorstin moet ik daar wel bij aantekenen. Inmiddels stoeren ze zonder een zanger, want die is eind jaren 90 overleden. Ja, dus ja, dan klinkt zo'n band toch, heeft toch
0: laatst
1: een andere sound.
0: Waren er ook de Temptations en zo. En dan is het de achternicht. En daar het kind van speelt de bas. En dat is ongeveer dan de link met de Temptations. Of de Four Tops of zo. Dat denk ik, ja, kappen.
1: Ja, over linken gesproken. Weet je welke plaat ik toevallig bij me had?

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken, omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zurich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose, die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. Met de zege heeft Spanje zich hersteld van het pijnlijke gelijkspel tegen Kaapverdië. De openingstreffer werd gemaakt door Lamine Yamal na 10 minuten spelen. Hij maakte zijn rentree in het Spaanse voetbalelftal na een hamstringblessure. De Europese kampioen van 2024 speelt zaterdag de laatste groepswedstrijd tegen Uruguay. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Ries. Ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

0: ik vind het nog steeds een van de beste radio-items die ik ooit, maar ook echt ooit gehoord heb.
1: Een kleine geweldig. Jaloezie dat wij dat niet bedacht hebben.
0: Ja. Nee, helemaal.
2: Ik bedoel,
0: we hebben bij
1: twee uur trouwens.
0: We hebben echt veel gedaan, van fop-out tot allerlei leuke dingen, noem maar op. Maar dit is briljant verzonnen. Maar daar heb ik een klein antwoordje op. Onbewust hebben wij de allereerste appelsap, mam-appelsap gemaakt bij Veronica toen.
1: Alleen toen niet zo genoemd.
0: Nee, dat heette toen niet zo. Maar moet je, in alle programma's werd het overgenomen. Ik had het op een gegeven moment tegen ik dacht Joost de Draaier, of Jan Verveen, weet ik niet meer. Jan Verveen heb ik dan nog, maar die kon ik zo gauw even niet vinden. En die riep zelfs bij de aankondiging van, hou ze tegen, ik heb hem. En dan heb ik het over The Beatles met Yellow Submarine. Luister maar.
1: Kappen.
0: Nou, toch?
1: Ja, als je het voorgezegd hebt gekregen, ja.
0: Ja, dan hoor je hem. Eigenlijk is hij te leuk om niet te draaien. Vind je ook niet?
1: En ik vind het ook altijd een mooie ode aan oom Bert. Omdat we ooit een lied voor hem geschreven hebben. Hij is niet meer oom ons.
0: Bert wordt 50, dat is een maand.
1: Jij kent hem nog, wij met z'n tweeën.
0: Ik heb de tekst.
1: Bouwman en Bouwman, de componist.

Pianist hoor, met z'n tweeën hebben we een middag met een biertje gezeten. Ja, dan moet ik wel denken, dus een kleine ode aan oom Bert. En dan vind ik dat we de Beatles prima kunnen draaien. In the time.

0: close up. Het leuke van vind ik deze plaat. Het plezier, en je hoort het.
1: Ja, ze hadden duidelijk schrik.
0: Het spat ervan af. God. En dat maakt het zo leuk.
1: En waarschijnlijk is de zanglijn niet de allermoeilijkste. Want ja, Ringo.
0: Nee, het was voor Ringo speciaal gemaakt. Op een gegeven moment was het. Bij de derde LP, daar wil ik vanaf wezen. Ringo moest altijd een liedje zingen op een LP. En George Harrison had ook een nummer en zingen. En, ja, vond ik geweldig. En ze deden allemaal zo geweldig mee. En het is ook een jingle van ons geworden. Willen we help van mijn friends? Oh nee, dat is een andere weer.
1: Ja, als het nu Beatles nog elkaar te halen.
0: Ja, nou ja. Oké. Wordt al wat laat op de avond, hè? Ja. En het is warm geweest.
1: Ja, het is warm.
0: Oeh, als je ouwe wordt, krijg je last van de warmte.
1: Nou ja, ik schenk nog even een watertje voor je in, ja?
0: Ja, dat is goed. Ik heb het eerste uur beloofd even nog een stukje van Harco Wind. Maar nu heet hij Wim Wind en hij doet iets serieus. Vertaling van It's Impossible van Perry Como. Hoor, en huiver.
1: En dat is dus ook Wim T. Schippers, hè? Voor de mensen die later ingeschakeld zijn. Er zijn vele pseudoniemen.
0: Wim Wind. Onmogelijk.

0: Ik heb het pas ontdekt hoor. Gelukkig kwamen er heel veel dingen naar boven natuurlijk. Helaas altijd bij een overlijden. En ik denk, ja, dat ken ik niet.
1: Nee, dat is wel leuk.
0: En dat vond ik echt verschrikkelijk leuk. Waarschijnlijk misschien niet het hele nummer, maar even signaleren. Dat is wel mooi, toch? We gaan even over naar ex nummer 1 hit. En dat doen we weer met A Little Help from the Friend.

0: Doors, Light by Fire. En thanks to WABC. Wat een power had dat, hè?
1: En zo vroeg. En
2: zo vroeg in de ochtend meteen inknallen met de Doors. Dan moet ik zeggen, die stond destijds wel gewoon op nummer 1 ja, in Amerika. Dus dan is het misschien iets minder raar.
0: Ja, dat is wel waar. Maar er zit wel een power achter. De presentatie ook en zo. Ja. Ik maak ook wel eens programma's natuurlijk voor Enigte Radio. En dan probeer ik het ook wel eens één plaat. En dat gaat niet. Als je dat niet hebt, dan heb je dat gewoon niet klaar. Moet je het ook niet proberen. Ja, maar soms is het best erg leuk natuurlijk. The Doors.
2: Zie je ook goede platen opzetten? Houd je mens scherp.
0: Lilywood, ex nummer 1 hit.
2: And the Prayer in Sea.
0: En Robin Schulz.

0: Het heeft iets. Het heeft iets.
1: Ja, goede plaat. Ook een NBTT nummer 1. Dit zal ik verklappen. Dus bij deze kan hij gewoon het erecertificaat krijgen. En NBTT nummer 1.
0: Lilywood, de prick. Wie is de prick?
1: You prick.
0: Ja, de prick. Nee, dat is toch... you prick?
1: Ja, dat.
0: Oké, maar dat is wel humor.
1: Ik heb nu in mijn hoofd John Cleese moet het zeggen. Dan klinkt het waarschijnlijk het lekkerste. Prick.
0: Robin Schulz.
1: Ja,
0: geweldig. Nou ja, de titel ken je wel, Prayer in C. Het was uit 2014.
1: Oké.
0: Toen stond hij nummer 1 in de AB.
1: God, ook al meer dan 10 jaar oud.
0: Als we het toch over nummer 1 iets hebben... Lekker zomers vond ik deze ook. Empire.
1: Oh.
0: Ben jij belazerd? Ik was nog niet klaar.
1: Test je hem?
0: Nee. Hij begint veel te vroeg te zingen. Het is nooit onze schuld.
1: Hij heeft gezegd op 30 seconden en ineens naar 12.
0: Nee, nooit onze schuld.
1: Empire of the Sun wilde je gaan zeggen.
0: And we are the people. En nou mag je zingen, Kring.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief. Vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
5: Veronica blijft, als u dat wilt.
4: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
6: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
7: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
4: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
8: U zoekt correcte en nette consumenten?
9: Nette consumenten.
8: Dan zoekt u onze luisteraars.
10: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
11: Rivierenland Radio. Headlines.
12: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. En favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Ja, ik vind nog steeds...
1: ja, prima plaat. 100%
0: achter. Beetje later, weet ik wel. Maar ik denk, steuntje in de rug. Want er gebeurt te weinig. Hoewel, ik hoorde hem laatst wel op Radio 2.
1: Ja, dus ik heb altijd de hoop dat ze er een keer... gewoon een leuke breker doorbraak krijgen. Gewoon met het plaat in de top 10, weet je wel.
0: Ja, verdient
1: of veel op de radio.
0: Verdient.
1: Een miljoen streams of miljoen. Ja, gewoon. Op een of andere manier heb ik het idee dat ze er een beetje bij hangt. Maar prima poplaatjes. Roxanne Hazes, hoorde je. En tranen in de gift shop. Waarom jij op mijn lift komt, ik vind best...
0: Ja, ik dacht even lift, maar ja, maakt het uit.
1: Ja, ja. Jij dacht, deze plaats zit in de lift. Misschien was dat het.
0: Ja.
1: Kan allemaal.
0: Ik vind eigenlijk, dat, als je me eerlijk vraagt... vind ik tranen in de lift iets meer poëtisch dan...
1: Nou ja, dat is dus wel interessant, want dan schrijven we die nu op. Dus als wij ons een LP gaan opnemen en we zoeken nog titels... dan hebben we in ieder geval tranen in de lift als liedjestitel, want die bestaat niet. Is nog geen één liedje wat zo. Ja, ja, gewoon zo'n ding moet je onthouden.
0: Heb ik nog iets bijgedragen aan deze show?
1: Ja, wat dan betreft.
0: Een beetje.
1: Als het goed is, beginnen eind van dit jaar de opnames van een nieuwe James Bond film. Ze gaan dan ergens van de zomer bekendmaken wie de nieuwe James Bond wordt. Dat is zelfs echt een enorm ding op deze uitbol.
0: Dus ik heb de brievenbus platgelopen. Ja,
1: niet?
0: Ik word het niet.
1: Nee. Ook niet, word je ook niet de main villain? Gewoon dat je de bad guy wordt?
0: Nee.
1: Q? Ik heb wel
0: screentest gedaan, verschillende natuurlijk, dat begrijp je.
1: Met Q dat je alle dingen uitvindt? Oh, de producer van de muziek?
0: My accent was worse.
1: Hey, maar wat ik dan van de week weer tegenkwam, wat ik niet wist. Je had in 1981 in Nederland een nummer 1 hit voor China. Easton, For Your Eyes Only. Dat was
0: voor de soundtrack. Film, yep.
1: Maar die moest natuurlijk helemaal die soundtrack en dat nummer niet gaan zingen. Daar hadden ze in 1981 de grootste zangeres of band van dat moment voor bereid gevonden. En dat was Blondie. Dus Blondie hebben een liedje opgenomen en dat gestuurd. Maar natuurlijk de producers van James Bond hebben iets van... Nou, leuk dat jullie een liedje maken, maar wij hadden al een liedje en dat wordt het. Maar ja, Blondie zei natuurlijk... Nou, nee, het wordt ons eigen liedje. Of zoek het verder uit met je stomme James Bond, dan doen we het niet.
0: Ja, mooi hè?
1: Ja, zo werkt het soms.
0: Maar het was ook achter de schermen natuurlijk altijd die John Barry, hè?
1: Ja,
0: die zwaaide.
1: En Blondie was een van de... Er zijn meer van dit soort artiesten. En ik kwam het liedje ineens tegen en dacht... Dat was eigenlijk best geinig. Dus een beetje verborgen juweeltje... Blondie, For Your Eyes Only. Het is niet het origineel dus. Het is gewoon een heel ander liedje. En ik had het nog nooit gehoord, dus ik vond het grappig.

0: inderdaad.
1: Blondie, ja, For Your Eyes Only. Hun versie voor de film. Het zou me ook niet verbazen als dit is wat zij opgenomen hebben. En als ze nou wel het groene licht hadden gekregen van... Hey. Dat John Barry erbij was gekomen... dan had het waarschijnlijk iets anders nog steeds geklonken.
0: Als Johnny dit hoorde, dan denk je... Dat gaan we niet doen.
1: Nee.
0: Had ik ook gezegd. Gaan we niet doen.
1: Nee, die vond dat het waarschijnlijk...
0: Niet voor een tune van James Bond. Nee, is die lekker nummer, maar... Nee.
1: Nee, die had het iets anders gedaan.
0: Niet.
1: Nee, en nou ja, we gaan het binnenkort horen wie James Bond wordt. Dus er zijn allemaal weddenschappen. Je kan erop gokken in Engeland. Het schijnt tussen twee Engelse acteurs te gaan.
0: Ja, dus we gaan het afwachten. Ik weet niet wie, maar ik denk dat ze de jongste nemen. Want dan kan je voorlopig wel even voort.
1: Ja, kan je even,
0: ja. Heb je dat gezeik voorlopig de eerste 20 jaar? Weet niet meer.
1: Vooruit in de tijd. We gaan even, niet vooruit in de tijd, maar terug 25 jaar geleden. Zo klinkt het helemaal niet. Stond dit 1 in de MBTT. En dan daarna gaan we naar 76. Maar eerst gaan we naar... de Supergirl.
0: Oh? Van wie?
1: Van Riemann. Anders heet. Maar dat is een

0: stand kwam die en één supergrote hit zat in zijn koker.
1: Goeie plaat.
2: Supergirl.
1: Ik ken ook nog een nummer, Supergirl. Zo Graham Bonnie, maar die is wel wat tuttig.
0: Ja, is dat een wat andere...
1: Hey, Supergirl, hey. Ja, zegt jaren 60.
0: Dat is met claps en dan...
1: Nee, dit is echt een goeie. Ja. Ja. Normaal zou ik zeggen, ik laat hem even horen, maar...
0: Ja, dan moeten we dat allemaal zoeken, dat gaan we allemaal niet...
1: Dat zijn platen, die moeten we vergeten.
0: Dat gaan we niet allemaal doen. Maar wat we wel gaan doen, we gaan naar 1976, naar de nummer 1 al daar. En zometeen de ABTT. Eerst de MBTT. En ik denk dat ik in de lijn volgde, wat volgens mij 2 of 3 weken geleden stond in de ABTT op 1. Fly Like an Eagle. Het album.
1: Het hele album.
0: Ja, dat wil ik zeggen. Van de Steve Miller Band.
1: Ja, er stonden wel een paar goede hits op. Ook latere singles. Dus je kan alle kanten op. Wat dat
0: ja, maar ik had en die heb jij toen volgens mij overgeslagen. Maar die had ik dan wel op 1. Omdat het singeltje in de hitparade stond.
1: Take the Money and Run.
0: Take the Money and
1: die
0: Run.
1: Die vond ik nou eigenlijk de minste.
0: Ja, maar ik wil dat de luisteraars natuurlijk niet onthouden. Want die had jij ook.
1: Single is een single en de hit is een hit.
0: Ja, het was toch wel de hit in 1976. Dus 1 in de MBTT.
3: In Marcel Bouwman's Top 10.

0: Take the money and run.
1: Run.
0: Ja, dat hele album stond er wel vol met goede
2: aardig, maar ik vind het niet het beste van het album. Zeker niet.
0: Nee, maar het was wel ook wel een goed album. Er stonden echt heel veel goede tracks op.
2: En wat dacht je van de titelsong?
0: Ja.
2: Zowel de hele lange versie als de singleversie. Dus geweldig.
0: Ja,
2: maar die komen nog. Rustig aan.
0: Ik wil het hart van stapel lopen.
2: Niet forceren, luisteraar. Niet forceren.
0: Nee, maar ik wil wel even het volgende forceren. Want altijd een nog spannender moment van de NBTT nummer 1. In 1976 gaan we naar de ABTT nummer 1 uit 1976. En dat is ook wel een bijzondere plaat.
2: Ja, ik vond hem toen echt geweldig. Terwijl om me heen had iedereen zoiets van, middle of the road plaatje. Zo zijn er 20.000. Wat vind je er nou aan? Zelfs Lex heeft het een keer, ik weet niet of die opname was van Info of weet ik veel maar wat. Maar of iets anders waren we bezig en die zei van, nou, dit zou eventueel, had ik die opname nog maar verdorie, kon ik het bewijzen. ABTT nummer 1 gestaan, maar ja, man is altijd wat warm geweest en waarom? Dit is niks. Het is duizend in een dozijn, enzovoort, enzovoort. Hij vond het niet zoveel. En ik vond hem geweldig. En niet wetende dat hij later natuurlijk in de Guardians of the Galaxy soundtrack werd gebruikt. En nou ja, jij weet het verhaal van de erfen.
0: Ja, want toen gebeurde er iets spannends. En we hebben het nu niet over Lakeshore Drive, die we vaak in dit programma draaien, die ook uit de Guardians komt. Nee, over een andere plaat, heel klein. Ja, top 30 hitje in Amerika in 1976 van Silver, de bladen hoor je zo. Maar daar is niet heel veel geld mee verdiend. De zanger en schrijver is inmiddels overleden. Maar dankzij de Guardians of the Galaxy, miljoenen verkochte albums en inmiddels honderden miljoenen streams, zijn de erfen en de bandleden nu hier beter van geworden dan in 1976. Nou,
2: terecht.
0: Zo kan het ook.
2: Jij zei van, maar klopt dat dan wel? Ik zeg, jawel, kijk maar, ik heb hier de single nog staan.
0: Ja,
2: ik had hem echt
0: in de kast.
2: En ik vond hem geweldig. Silver hebben we het over. Wham, bam, shangalang.

0: fantastisch.
1: Ik ben er steeds vrolijk van. Ja. Het is wel leuk. Dit is
0: super.
1: Middle of the Road. Het is een Niemendalletje, maar zo goed Niemendalletje. Ja.
0: Ik denk dat hij ook prima in het, bij het kopje, wat ze tegenwoordig zo modern yacht rock kan. Gewoon mooie vocalen. Echt, als iemand had gezegd, Michael McDonald zong hier voor het eerst. Dat had je gehoord, maar weet je, dat soort dingen hadden allemaal gekund. Zilver. Hey,
1: weet je wat wij gaan doen?
0: Nou.
1: Wij doen een nieuwe term. Wij voeren we in. Een guardian hit.
0: Een guardian hit.
1: Of een guardian tip.
0: Een guardian hit.
1: Dus als het twijfel is het een guardian tip.
0: En als we het zeker weten...
1: Guardian hit.
0: Is het toch? Een guardian hit.
1: Die gaan we hanteren in onze ANBTT Top 100 zomereditie. Die... Maar moeten we even kijken.
0: En in juli gaat beginnen. Ja,
1: de 4th of July is ooit Radio 192 begonnen, weet je wel. Vanaf...
0: En weet je nog wat... moeten we daar... De allereerste plaat was toen.
1: Ja, die opnames heb ik nog. Kan wel achterhalen, ja.
0: Ik weet toevallig, want ik heb hem opgezet.
1: Kunnen
0: dus
1: we daar fragmenten uitgebruiken? En die moet ik er dan uithalen. En dan moet ik... Weet je... Ik denk dat ik op vakantie ga.
0: Ja, laten we het zelfs niet te moeilijk maken.
1: Nou, het is een streefdatum. Wat we het gaan halen. Maar het is wel een leuk idee. Maar jeetje, wat een goed idee. Met al die programma's te hit. Ja,
0: we gaan de
1: hitte
0: opzoeken.
1: We moeten mensen inschakelen, hoor ik al. En het redactieteam.
0: Hulptroepen.
1: Die zit bij de WK. Nou ja. Dan roepen we ze maar terug. Jammer.
0: Hey, lieve luisteraars. Hou je hoofd koel. Dit is bijzonder warm al deze dagen. En we hebben nog één plaat voor je. En die is van George Michael.
1: Ah ja.
0: En het is The Fast Love.
1: Ook een goeie.
0: Ja. En volgende week zijn wij er gewoon weer.
1: Zeker.
0: Tot dan. Volgende week.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken, omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zurich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
4: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
5: Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
7: In

Hoor je mooie muziek met gedichten van mij. Voorgelezen dus door Joep Gersjes. Stuur jouw gedichten naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alvast bedankt.

De gedicht van Tony voor Brenda. Het heet Haat en Liefde. Sommige mensen zijn eerlijk en oprecht. Veel mensen ronduit slecht. Ze belazeren gewoon de boel. Hebben ze dan geen enkel gevoel? Uithalen aan andere mensen gebeurt ook vaak. Maar meestal is er dan met diegene zelfs iets niet in de haak. Dus haat en liefde lopen een dunne lijn. Ik wou het nooit zo geloven, maar weet nu dat het echt zo kan zijn. Mensen worden gevormd door wat ze hebben meegemaakt. En ik moet zeggen dat dit alles mij diep heeft geraakt. Maar ach, na verloop van tijd raak ik heus dit gevoel wel kwijt. Een nieuwe toekomst, een nieuw begin. Ik heb er eigenlijk wel zin in. Ik begin ook één ding steeds meer te beseffen. Ik kan het niet alleen. Ik kan het alleen maar beter gaan treffen.

Een gedicht van Kees voor Marion. De titel Laat mij. Laat mij de wind zijn die met je haren speelt. Laat mij de grond zijn waar jij op loopt. Laat mij het vuur in jou zijn die niet meer wordt gedoofd. Laat mij het water zijn dat over je lichaam stroomt. Laat mij alles van je afspoelen dat jou elke dag dwarsboomt. Laat mij je medicijn zijn tegen al die fucking pijn. Laat mij de weg zijn die jou naar je geluk brengt. Dat gevoel waar jij al zo lang naar hoopt. Laat mij jouw hartskreet zijn, de liefde waar jij in gelooft. Laat mij, want ik wil graag zo dicht mogelijk bij je zijn.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio Headlines.
9: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto en de ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. En een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week zonnig en warm met temperaturen boven de 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
11: In Bergijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Dicht van Henriette voor. Alles gebeurt niet zomaar. Ik heb geleerd dat alles gebeurt met een reden. En dat je moet leren van de fouten uit je verleden. Ik heb gezien dat niet iedereen te vertrouwen is. Zelfs je gevoel heeft het soms mis. Ik weet nu dat je soms iemand moet laten gaan. Terwijl je weet dat ze voor altijd in je is. In je hart zal ze blijven bestaan. Ik besef nu dat je moet doen wat je hartje zegt. En niet moet vechten voor iemand die ook niet echt voor jou vecht. Ik heb geleerd dat je niet meer moet houden van iemand die dat niet waard is. Ik heb geleerd om nooit op te geven. Ik heb gemerkt dat je hard moet zijn en niet gevoelig. Dat geeft alleen maar pijn. En ik heb ook geleerd dat je van alles alleen maar wijzer wordt.

Gedicht van Miranda voor Leo. De titel: Verstop je niet achter een wolk. Een leugentje om bestwil kan altijd. Liegen om een andere te plezieren. Een leugen waar je omheen gaat draaien. Respect wat je gaat lopen versieren. Verstop je niet achter een wolk, hoe donker deze ook kan zijn. Met leugens bereik je niets. Het doet achteraf altijd zo'n pijn. Hou je aan de afspraken, normen en waarden in je gedachten. Wat een ander ook wil, leugens zijn nooit meer te verzachten. De waarheid duurt het langst. Het klinkt allemaal zo cliché. Hoe langer het gaat duren, je hebt er alleen jezelf mee. Stop je niet achter een wolk. Na regen komt zonneschijn. En wacht niet te lang met schijnen. Jouw warmte vind ik ook zo fijn. Stop je niet achter een wolk.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland
1: Radio. Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden

gedicht van Mirjam voor Paul. Met de titel Onze Liefde. Ik zou wel willen weten of dit gevoel ooit overgaat. Nee, eigenlijk ook niet. Want zolang jij naast mij staat, kan ik heel de wereld aan. En hoef ik niet te denken wat ik verder nog zou wensen. Ik wil niks, ik hoef geen geschenken. Want ons houden van is alles wat ik wil. Onze liefde vervult al mijn wensen. Ik hou zoveel van jou, schat. Het meest van alle mensen.

gedicht van Angelo voor Irene. Met de titel Hart gevuld met tranen. Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven hoeveel spijt ik heb. Er zijn geen tranen genoeg om het op te vullen. Er bestaat geen enkele troost die jou kan vervangen. Ik vraag het universum om je los te laten. Maar wat moet ik loslaten? Want ik heb je niet vast. Mijn gevoel is niet tastbaar, dus kan hoe ik dan loslaten? En moest ik het dan kunnen, zou ik het dan wel zelf willen? Ik voel me niet heel zonder jou. Jij vult me aan, zoals het strand en de zee, zoals yin en yang. Maar hoe kan ik me voelen zonder jou? Ik leef in een lichaam en dat is mijn omhulsel. Maar mijn ziel is elke seconde op zoek naar jou. Waar ben je? Zie ik je ooit nog weer? Ik zou alles opgeven om jou te kunnen zeggen hoeveel ik van je hou. Jij bent mijn ziel en zonder mijn ziel kan ik niet leven. Always on my mind.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De 44-jarige tennister Serena Williams maakt op Wimbledon na 4 jaar haar rentree in het enkelspel. De organisatie heeft haar een wildcard gegeven voor het Grand Slam toernooi. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. En het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week zonnig en warm met temperaturen boven de 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Barla-Nassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

gedicht van John voor Rita. De titel Liefde op het eerste gezicht. Liefde op het eerste gezicht. Direct toen ik je zag. Ik kan alleen maar dromen dat ik bij je blijven mag. Dat dit gevoel ook komt van jou, al vermoed ik sterk van wel. Ik hou nu al van je. Ja, ik weet, dat snel. Maar volgens mij zijn wij een match. Hebben wij die ene klik. Als door de bliksem getroffen, vol van liefde, jij en ik.

Trudy voor Tini. Met de titel Die mooie blauwe ogen. Als ik in jouw blauwe ogen kijk, dan voel ik mij gelukkig en rijk. Als je tegen me praat en me aankijkt, moet ik uitkijken dat ik eraan niet bezwijk. Want jij bent mijn rijkdom op aarde, met het dag na dag als meerwaarde. Jij bent mijn zon en mijn regen. Ik kwam je zomaar op internet tegen. Daar ben je nooit meer uit mijn gedachten gegaan. Met een kleine tussenstop door het toedoen van een miscommunicatie, maar nu hopelijk zeker een hele sterke relatie. Mijn pieken en dalen, die zullen wij zeker wel eens herhalen. Gelukkig begin je me te vertrouwen en gaan we samen iets opbouwen. Lief en leed hoop ik met je te delen, maar pas op, dat willen er velen. Jij bent van mij en ik van jou en ik blijf je trouw. Je mag altijd tegen me aanleunen, zal je altijd blijven steunen. Een lief kusje op je voorhoofd, dat doe ik elke dag, dat is beloofd. Mijn vleugels over je heen, en zo laat ik je voelen. Jij bent niet alleen. Hou van jou met heel mijn hart. Dat blijft van jou, voor heel ons leven mijn part.

Dit was het programma Sterrenwacht tot middernacht. Een programma met gedichten van luisteraars omgeven met mooie muziek. Iedere zondagavond van 11 tot 12 uur op Rivierenland Radio. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week zondag. En Joep Gersies zegt tot u, welterusten, slaap lekker en tot volgende week.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: U zoekt correcte en nette consumenten?
2: Nette consumenten.
1: Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
7: In Westmaas en Waal kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Bladel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Waalwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.